wil. Alleen te samen keert de dag. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezie van op een afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen en zo zeggen van uw stuk, maar ze fucken niet met onze toekomst. De city is van ons, dus we stemmen dat hier iedereen jullie bullshit moe wordt. Samen sterker, ja, we moeten kunnen klappen over wat er op de tong of het

wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Bouw we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan.